0: En Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling? In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkel band dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
1: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
0: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn achtste finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de achtste goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen.

0: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Broens.
2: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn achtste finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de achtste goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, hè.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
9: Merci, Imobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
12: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
11: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.

0: enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
1: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
0: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
2: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer het thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
9: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Ja, een heel goedemorgen beste mensen. Het is woensdag 8 juli en u luistert weer naar Goedemorgen Antwerpen met mezelf. Shaboom, shaboom.

Dat waren de Crew Cuts. Toen Paul McCartney 13 was, kreeg hij een handtekening van hen en was hij zo geïnspireerd om ook wat muziek te gaan spelen. Het is vrij goed gelukt, vind ik zelf. Tony Bennett, die komt hier aan met de Rags to Riches. Het is goed weer, mensen, buiten. Ik wil dat toch even zeggen. Het is heel aangenaam. Ik ben met de fiets naar hier gekomen, via het weer. Het is nog niet te warm. Ik zou zeggen, ga even buiten. Het is fantastisch weer.

Dat was Tony Bennett met Rags to Riches. Weet u wat de volgende mensen gemeen hebben? Rudy uit Deurne, Paul uit Hoboken, Vanja uit Koningshoit, Maria uit Borgerhout, Sonja uit Capelle, Arthur uit Edegem, Christine uit Sint-Niklaas, Willem uit Merksem, Elzo uit Deurne, Johanna uit Bonheide en de Jackie uit Deurne. Die zijn allemaal jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd voor u allen. En ik draag aan u op Peggy Lee, Ghost Riders in the Sky.

Dat was de fantastische Peggy Lee. Het nummer werd later nog veel gecoverd door Johnny Cash, R.E.M., Elvis. Maar deze versie vind ik toch zeer mooi. Misschien, beste mensen, misschien denkt u... Goh, al dat lawaai, al die ritmes. Ik lig nog in mijn bed. Het zou kunnen. Ik weet het niet waar u op dit moment bent. Wel, moest u nog wat in uw bed liggen soezen, dan heb ik voor u iets heel zacht klaar. Doe uw ogen dicht. Denk dat je al de plaats ziet van Sint-Anneke. Albatros.

zat u aan de plage van Sint-Anneken of een andere plage? Laat ook gerust weten waar u luistert naar Radio Minerva. Ik heb vanaf nu ook een Radio Minerva mailadres. Dat is jandepalmenere@radiominerva.be. En hoe dat je dat schrijft, dat vind je wel op de website. Op die website kan u trouwens ook nog altijd alles terugvinden om te stemmen voor de top 1000. U hebt nog 23 dagen, 15 uren en 40 minuten om daarvoor te stemmen. Dan nu iets van Jake Buck. Ik draaide die vorige week al met Broken. Ik ben een beetje fan, ik moet het toegeven. Nu, Simple As This. Zeer simpel en zeer schoon nummerke.

Jake Buck, simpel as is. Schoon, hè? En dan nu, iemand die ja, toen in Deurne woonde, en dat is toch al even geleden, dan was de man die je nu gaat horen, dat was dan mijn kapper. Fantastische kapper, maar ook fantastische stem, hè? Yannick Bovie met Let There Be Love van Nat King Cole.

Yannick Bovy. Van Yannick Bovy gaan we over naar Johnny Cash. Ook een fantastische stem. Uit 1955 is dit zijn debuutsingle. Het was een gigantisch succes. Alleen al in Zuid-Amerika verkocht hij er, in het zuiden van de USA verkocht hij er 100.000 singeltjes van. Cry, cry, cry.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
7: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
8: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
9: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. U luistert inderdaad nog altijd naar Goedemorgen Antwerpen met mezelf. What you gonna do? We gaan luisteren naar Clyde McFatter en de Drifters. Die stemmetjes, fantastisch.

Dit was uit 1953 en we gaan nog iets verder terug in de tijd. 1941 was niet zo'n prettige periode. En Geraldo en zijn orchestra die probeerden met de mensen wat te verblijden met, met muziek. All in Favor, CA.

Geraldo en zijn orkestra. We gaan naar 1963 met Lou Christie. Het is een raar stemmetje in het begin, in dit nummertje, maar het komt uiteindelijk nog wel goed als je even geduld hebt. How many teardrops?

schrille stemgeluid gaan we over naar het iets meer lagere stem van Frank Sinatra. Dit nummer nam hij 3 keer op in 1946, 1948 en 1954. En als ik het goed heb, is dit de versie van 1954. All of Me.

onze fantastische Frank Sinatra. Nog een beetje terug in de tijd terug, 1943, uit diezelfde cd waar ik dat vorig nummertje uitgehaald heb. Toen, ja, de mensen hadden niet zoveel hoop. En I'm gonna get lit up as the lights go on in London. Dus ja, mensen waren echt wel aan het uitkijken naar sprankeltje van hoop. Carol Gibbons en zijn orchestra, of haar orchestra, die zongen dat.

Gibbons uit 1943. In 2016 maakte Ryan Gosling samen met Emma Stone een zeer mooie film, vond ik zelf toch. Die film die heet La La Land. En dat is een soort eerbetoon aan Hollywood, aan de Hollywood musicals. Het wordt veel rustiger nu met City of Stars. Met Ryan Gosling die zelf zingt samen met Emma Stone. Rustig nummertje.

Gosling en Emma Stone, zo schoon. Ik vertelde u ze straks al over mijn kapper vroeger uit Deurne, Yannick Bovy. Ik woon niet meer in Deurne, ik woon in Antwerpen nu. Het volgende nummertje wil ik dan ook opdragen aan mijn huidige kapper, Salvatore. Een Italiaans nummertje, gezongen door onze eigenste Rocco Granata. Parla più piano.

0: Granada. Hebt u gekeken, beste mensen, gisteren nacht? Ja, ik wel. Ik heb getwijfeld, maar ik heb toch gekeken. En als de Belgen dan winnen, dan worden we... Ik word daar dan toch een klein beetje heel chauvinistisch van. Ik was al wat chauvinistisch, maar nu toch deze week is even toch zo wel wat een heel chauvinistische week. En ja, chauvinistisch, het volgende nummer is ook heel chauvinistisch.
1: De licht

maar we zitten hier ook in Antwerpen, beste mensen. We zitten hier op het Sint-Anneke, daar zenden wij uit. Ik heb nog tijd voor de reclame en wat boodschappen voor één nummerke van Ricky Nelson. Het werd geschreven door Sharon Sheely op haar 15 jaar. En die, ja, die werd wat geïnspireerd door Elvis. Elvis zei, je moet echt liedjes schrijven, je kunt dat goed. Maar bon, zij heeft het zelf niet gezongen. Het is Ricky Nelson, Poor Little Fool.

0: is Ricky Nelson met de nummertjes van Sharon Shealy. En die heeft dat geschreven omdat ze een verschrikkelijke crush had op Don Everly. Ja, liefdesliedje, maar bon, gezongen door een man en uiteindelijk door Ricky Nelson. Ik wil u nog meegeven voor de boodschappen dat u nog steeds op de top 1000 van Radio Minerva kunt stemmen. Op de website vindt u daar alle informatie over. Het kan nog een dag of 23 en dat is dus in de week van 17 augustus wordt die uitgezonden. Dat wordt wel een heel eventje, denk ik. Prettig.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
3: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
5: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
3: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk

0: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur jullie tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
1: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
4: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
5: Ik kom die direct halen, zeg.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
7: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
6: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
8: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
9: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
10: Dag Robert, storen we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
11: Allee, maar dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro.
12: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier I come.
11: Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
17: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Ja, een heel goedemorgen Antwerpen, beste mensen. En wie dat hier ook zingend binnenkomt, dat is Ray Charles.
18: Well, I...

Ray Charles, I Got a Woman. En van de ene Ray gaan we naar de andere Ray, Ray Anthony. Het is vandaag een fantastische dag om de Hokey Pokey te dansen. Hokey Pokey.

je die een hokey pokey goed danst, zoals die man het ons net al voor zei, dan moet ik naar de kinesist. Bobby Helms, die zingt over zijn Special Angel. En op de achtergrond hoort u de Anita Kerr Singers.

soms kent u dat ook, beste luisteraars, dat je zo een liedje hoort en dat je denkt van, goh, dat doet me helemaal denken aan toen, iets uit uw kindertijd. Ik geef dan het volgende nummertje. Als ik dit hoor, dan zie ik mezelf ergens op een podium staan, 8 jaar, wild met mijn armen zwaaiend, omdat ik bij de Turnkring was. Het heeft maar 1 jaar geduurd, gelukkig. Het heeft een lange naam, het heet Cherry Pink and Apple Blossom White. Het is van Perez Prado.

trompetten vol fruit. En we blijven in het fruit. Nu naar apples, peaches en cherries. Wederom Peggy Lee.

0: skin.
1: Fruit is gezond, maar luister naar Peggy Lee ook. Nu Pat Boone, met een nummer dat eigenlijk geschreven is voor Elvis, maar ja, het is Pat Boone die er een nummer 1 hit mee had. Don't Forbid Me.

0: Forbid Me. We kennen allemaal James Dean en dit is niet zijn kleine jongere broertje Jimmy Dean. Hij zingt over een grote reus van een vent, Big Bad John.
1: Big John, Big John.
2: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you.

0: Big Bad John.
1: Jimmy Dean, Big John. Ik ben er zo dadelijk bij terug, maar eerst dit.
2: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
9: Ja, ik zijn Claire.
8: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

0: Bellen dus de regeren naar Jan de Palmenere.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Laatste half uurtje in van deze uitzending. En we doen het met Brenda Holloway. Die was maar 18 toen ze dit uitbracht in 1964. Every Little Bit Hurts.

0: Holloway. Van de ene Brenda naar de andere. Brenda Lee. Die verkocht in totaal meer dan 100 miljoen plaatjes. En één van die plaatjes is Sweet Nothings.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: Sweet Nothings.
1: Brenda Lee. En nu Roger Miller, die kennen we ja, vooral van King of the Road natuurlijk uit 1965, een goed jaar. Uit 1967 is dit Walking in the Sunshine.

Walking in the Sunshine, zeker als het zomer is. Zomer, ja, dan speelden wij vroeger altijd cowboy en indiaan. Ik toch, in 1964 nog niet, maar in 1964 zong Anita O'Day daar ook al over. Niet over cowboys en indianen, maar wel over een Indian Summer.

Anita O'Day, gaan we naar de Hollywood Argyles. Die hebben het over een holbewoner die op een dinosaurus rijdt. En dat klinkt als alley-oop.

0: see, like what's happening, he's too much, right, daddy, right, hi-yo, dinosaur, right, daddy, right, get him, man, like Hipsville.
1: De Hollywood Argyles met alley-oop. Dave Baby Cortez, die nam er nummertje op waar hij ook op zong, maar ze waren eigenlijk niet zo echt heel tevreden over die vocals. Ze lieten die gewoon weg en het werd toch een monstersucces. The Happy Organ. MUZIEK

The Happy Organ. Laat nu eens horen van Verolin en die zingt We'll Meet Again. I don't know how, I don't know where, I don't know when. Ik weet het wel, zeker volgende week. Verolin nu, We'll Meet Again.

Meet Again. Ik heb nog voor u klaarstaan iets van Maurice Williams en de Zodiacs. Nu, die Zodiacs, die heette in het begin de Charms, daarna de Gladiola's en dan de Excello's, uiteindelijk de Zodiacs. Uit 1957, Come Along.

Dat waren dus de Zodiacs samen met Maurice Williams uit 1957. Zo, mijn uitzending zit er bijna op. Ik hoop dat u zich een beetje geamuseerd hebt. Ik alleszins wel. Mijn collega Patrick, die zit al klaar, die staat hier achter mij. Die gaat zelfs u fantastische muziek geven in Timeless Music. Ik eindig nog met een instrumentaal nummertje van Bert Kempfert, The Glory of Love. Ik zie u, hoor u graag volgende week terug.

0: Waar? Van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
9: Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
10: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
9: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken, in de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200.

0: is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
1: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

Een heel goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Het is weer tijd voor Timeless Music. En dat met Patrick achter de knopjes en achter de microfoon. Tot 12 uur serveer ik u hits, hits en nog eens hits. Ik moet ook Jan de Palmenaire bedanken voor zijn tweede maal. Goedemorgen Antwerpen.

Aan de laatste wals, daar zijn we nog niet aan toe. Misschien morgenavond om middernacht, 12 uur. Want dan eindigt te dansen op de plage. Ik zou er zeker reclame willen voor maken. Het begint om 8 uur morgen, dus tot middernacht. Dat was Engelbert Humperdinck in The Last Waltz. Terug naar ons Belgenlandje. En dat met Gary Hager. De man die geboren is in Tielrode. Hij nam deel aan de Soundmix Show. Hij brengt nu een nummertje. Het heet My Life. Of in het Frans is het Ma Vie.

mooie stem, die Gary Hager. Ik zou hem zeker in de top 1000 stemmen. Je kan nog stemmen 23 dagen en 13 uur. Je gaat gewoon naar de website van Minerva en daar kan je alles ingeven en bekijken. Geef je zeker jouw nummers op dat we hem in deze top 1000 kunnen zetten. Het weer is voor het moment nog niet zoveel soeps. Het is een beetje wind, de zon begint er door te komen, maar het was bewolkt deze morgen. Maar aan de Franse Côte d'Azur, daar is de temperatuur al wat warmer. En dat met Claude François. Hij bezingt zijn Alexandrine Alexandra. En daarmee kreeg je nog Gilbert Montagne met Le Sunlight de Tropique.

Dat was het Franse duo. Eerst Claude François. We eindigden met Gilbert Montagné en Le Sunlight des Tropiques. We gaan het even terug wat rustiger aan doen. En we trekken daarvoor naar België met Sandra Kim en Frank Lam met de eerste grote hit samen door veel van.

0: Er van Hunsel doet het bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Een man die regelmatig op de draaitafel lag bij mijn ouders thuis. Het was Billy Eckstine, de Amerikaanse jazzmuzikant. Hij speelde trompet, trombone en gitaar. En hij was ook nog orkestleider. De song die ik nu speelde komt trouwens uit de cd van ons huis hier. Radio Minerva Wintert uit het jaar 2002. Dat was het mooie nummer dus van Billy Eckstine. Verder met muziek van de jaren 80. Ik zet op Philip Nelson, Move Closer. En daarna Chris de Burgh en The Lady in Red.

Voor dames die in het rood gekleed zijn, onthoud ik me liever. Het is niet direct mijn lievelingskleur. Dat was Chris de Burg met zijn enige grote hit uit het jaar 1986, The Lady in Red. Nu een dame die populair was in de jaren 60. Hier is Sandy Shaw. And there's always something there too.

Hij wordt beschouwd als een van de laatste crooners uit een gouden tijdperk van onder meer Frank Sinatra en Dean Martin. Het was Tony Bennett en Stranger in Paradise. Een nummertje uit 1953. Verder met de Detroit Spinners. De vijfkoppige soulgroep uit Detroit. En een mooie soulballad. Could it be I'm falling in love? Het is ondertussen al 10:51 en je luistert nog steeds naar Timeless Music met Patrick.

Verliefd zijn kan toch iets moois zijn. Maar als je twijfels hebt, nou. Dat waren de Detroit Spinners. And could be I'm falling in love. 10:55 en ik ben onbeland aan mijn laatste vocale. En dat is Chris Andrews en de Yesterday Man.

Zo, dat was het eerste uurtje Timeless Music. Het is ondertussen 10:58. En binnen een paar seconden begint de reclame. En dan heb je het nieuws en mij hoor je terug na de klok van 11. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen al in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum, they're sick people, liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
4: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat meldden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt. En dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leefmilieu.
6: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
4: De bond vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat stond op alle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info at witte horizontaal streep

0: kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 84 87 85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
0: 0485 84 87 85.
2: Belga Meubelen is tijdens de solderperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Come on everybody, luister naar het tweede uurtje met mij, Timeless Music met Patrick. Welkom, welkom, welkom terug. Dat was Eddie Cochran, een nummertje uit 1958. Doch in 1988 terug verschenen, omdat de originele versie van het nummer boven werd gehaald voor de commercial van Levi's broeken. En verder met de Amerikaanse soul- en disco-zanger en producer Barry White. Never gonna give you up. Dat doen wij ook niet hier, wij geven het niet op.

0: Dat was de zware, zwoele basbaritonstem van Barry White.
1: The Lord above.
0: Deze moet het zijn. Hier is Tony Christie in Las Vegas. But the devil.

Dat was even een aarzelend begin, maar volle bak. Tony Christie met Las Vegas. Deze in Engeland geboren zanger was in de jaren 70 succesvol met de hits als I Did What I Did for Maria en The Way to Amarillo. Hij bezong de stad Las Vegas. Ik zeg altijd, what happened in Las Vegas stays in Vegas.

Dat was Don McLean met een succesvolle cover van Roy Orbison's nummer, geschreven en gezongen, een nummer Crying. Hij haalde ermee in het jaar 1980 de eerste plaats mee in de toenmalige BRT Top 30. In 2021 kreeg McLean posthumester op de Hollywood van fame. En dan trekken we nu naar Duitsland met Roy Black en Anita. En schön ist es, auf die Welt zu sein.

Een nummer waar je instant happy van wordt. Schön ist das auf der Welt zu sein, Roy Black en Anita. Uit het volgende nummertje draai ik speciaal voor Magda uit Ter Hagen. Bedankt voor het kaartje, Magda.

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Zo zijn we aanbeland bij het laatste half uurtje Timeless Music met Patrick. Tijd voor de Polonaise. En meezingen is toegelaten.

Geniet van het leven. Dat kan je morgen met dansen op de plage hier in het Minerva Café. Tussen 20 uur en 24 uur draait Danny van Tichelen dan de beste plaatjes. En deze zal er zeker ook bij zijn. Is good old Frank Sinatra. And Strangers in the Night.

Dat was de Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter Nat King Cole. Cole wordt algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balletvertolkers van de jaren 50 en 60. De man heeft een duizelingwekkende discografie. We draaiden het uptempo nummer Let's Face the Music and Dance. Verder met Perry Como. And I Love You So.

Brits vierkoppige popgroep die succesvol was in de jaren 70, Brotherhood of Man. Remember, in 1976 wonnen ze voor het Verenigd Koninkrijk het Eurovisie Songfestival met het nummertje Save Your Kisses For Me. Uit hetzelfde jaar kwam dit leuk popduintje. We draaien nog een popcorn nummertje van Paul Anka.

Als een leuk nummertje uit de extreem warme zomer van 1976. De zomer die inging als de geschiedenis van een van de heetste en droogste zomers van de 20e eeuw. Het weerbeeld werd gekenmerkt door een ongekende hittegolf met recordbrekende temperaturen en extreme droogte.

0: Ja, mijn laatste gezongen vocale nummer in het programma Timeless Music met Patrick. Zo dadelijk de muzikale pauze met Karin en aan de telefoon Elke. Het was me hier een wager genoegen dat ik achter de microfoon moest zitten voor jullie. En ik nodig jullie uit volgende week om te luisteren naar mijn programma. Nog veel luistergenot met de collega's hier op Radio Minerva. Tot volgende week.
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
6: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
5: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
7: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
5: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet...

0: van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
1: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
4: De Robert? Wie is dat?
3: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
4: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
3: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
4: Zwaasdingen?
3: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
4: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei hij ook nog van alles liegen.
3: Robert de expert. 0-326-93-93.
4: Welk bedrag had hij nog gedacht?
3: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze. Elke en ik zijn klaar om jullie tot 2 uur te verwennen met de meest fantastische liedjes. Maar alvorens we van start gaan, bedanken we Patrick voor de voorbije 2 uren fijne muziek. Als eerste nummer staat Percy Sledge klaar met Dark End of the Street.

Jullie hebben zojuist Kansas gehoord met Dust in the Wind. Onze eerste verzoekje komt van Connie. Zij vraagt een nummer van Elvis. Ik heb geen titel doorgekregen, dus ik hoop dat Kiss Me Quick een goede keuze is.

Shirley Bassey met haar versie van I've Got You Under My Skin. Birdy Green was een Amerikaanse jazz, rhythm and blues zangeres die haar zangcarrière begon in de kerk, waar haar vader een preker was. How come?

Ray Charles was een pionier in het soulgenre in de jaren 50 door elementen van blues, jazz, rhythm and blues en gospel in zijn muziek te combineren. Eleanor Rigby.

De volgende artiest was een van de bestverkopende Amerikaanse artiesten uit de jaren 50 en vroege jaren 60. Pat Boone met Fat Man.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

You're nobody till somebody loves you, in de versie van Mel Monroe, eentje uit 1962. We gaan verder met een verzoekje, en dit komt van René. Ze vraagt een nummer van Céline Dion, Ziggy.

Op 3 maart 1972 werd een van de allerbeste zangeressen in Vlaanderen geboren. In 2009 besliste ze dat het leven voor haar niet veel zin meer had. We hebben het over de fantastische Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven.

Lieve luisteraars, willen jullie een nummertje aanvragen voor volgende week? Bel gerust naar de studio. Elke zit klaar en zal jullie keuze noteren. Sam Cooke is veel te vroeg van ons heen gegaan, maar bij onze radio zal hij nog altijd regelmatig te horen zijn. Cupid.

Tijd voor mijn uitzondering voor vandaag. De Schotse groep The Bay City Rollers met een nummer uit 75. Bye bye baby. If you hate me after a while.

Over the Rainbow is een lied dat door verschillende artiesten is vertolkt. Vandaag gaan we voor een iets moderne versie, gezongen door Shane Ward.

The King of Holiday Island, gezongen door Paul Walden, eentje uit 59. En we gaan verder met Nolan Chance, Just Like the Weather.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, rook je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter, god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
11: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
10: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
12: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
10: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
8: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafon. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee. Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele

0: die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
0: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liefde. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liefde.
2: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Give It To Me Right in de versie van Melanie Fiona. Willen jullie graag een liedje aanvragen, lieve luisteraars, voor volgende week? Bel gerust naar de studio en Elke helpt jullie met heel veel plezier verder. Trouwens, over verzoekjes. We gaan verder met eentje en dat is eentje van Monique. Zij vraagt een nummer van Gunter Neefs, At Last.

Dana Gillespie is een Engelse actrice, zangeres en songwriter die zowel professioneel als persoonlijk een relatie had met David Bowie. A Lot of What You Got.

Het laatste verzoekje komt van Jim. Hij vraagt een nummer van Tonia. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het was niet simpel om aan dit nummer te geraken, maar met de hulp van collega Frankie is dit gelukt. Hier is het, Jim.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

We zijn verder gegaan met Keely Smith, House Party Tonight, een nummer uit 62. En denk eraan, lieve luisteraars, morgen is het Party Tonight in onze tent op Sint-Annekeplage, dus zeker komen. De volgende zanger is iemand die je regelmatig tijdens mijn programma zal horen. Maar ik maak er wel een punt van dat de iets minder bekende nummers aan bod komen. Rob de Nijs met Het Meisje, de Zanger en de Band.

Vicky Carr met eentje uit 65, Look at that face. Een artiest waar ik instant blij van word is Brooke Benton, Endlessly.

We zijn aan het einde van dit programma gekomen. En vandaag is Eddy er niet om het van me over te nemen. Maar geen nood, Radio Minerva zorgt voor muziek. We gaan eruit met een van mijn favoriete groepen aller tijden. En een groep uit de jaren 60 en 70. Harold Melvin en de Blue Notes met You Know Me, How to Make Me Feel So Good. Wij horen elkaar terug volgende week maandag om 8 uur.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
4: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke, zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd, maar er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op de winst.
6: Met een goede dag mag dat geen probleem zijn, maar die heb je niet op bestelling en zeker in de Tour. Laat ons gewoon hopen dat sprintersploen op 1 lijn zitten en ja, dat we gewoon allemaal samen aan 1 lijn trekken voor de sprint.
4: De Noordtroon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
7: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
8: Ik kom die direct halen, hè.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
14: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden aan een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
6: Ik denk dat wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk gesnippen dat genomen. Maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelten gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
5: De Noor Torsten Dreyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
8: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
7: Peridaisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon, met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Aha, Minerva.

0: Hij was de man van gisteren, maar ik draai vandaag de platen en jij zit aan de andere kant van de radio te luisteren. Chris Andrews, een echte ambi-klassieker met Yesterday Man uit 1965. Chris schreef dit nummer eigenlijk voor zangeres Sandy Shaw, maar die wees het nummer doodleuk af het ondankbare wicht en ze liep daardoor heel veel centen en een wereldhit mis. Dit is de Van Dijk-collectie op woensdag, 2 uur lang vergeten goud door je boksen.
1: Hier is

Wat een stem. Dinah Washington stond in 1961 helemaal kiriwiet van die gast, maar ze heeft hem nooit kunnen strikken, want 2 jaar later nam ze iets te veel slaappillen in combinatie met dieetpillen en alcohol en dat overleefde ze niet. Ze was pas 39 en ik heb het altijd gezegd, mager willen zijn, dat is niet gezond. Net ervoor leek het of iemand pepmiddelen in mijn koffie gedaan had, maar het kan ook de pure energie geweest zijn die Curtis Mayfield uitstraalde in Move On Up uit 1970. De melodie ervan zit alvast de rest van de vakantie muurvast in je hoofd en je krijgt ze er niet meer uit voor het september is.

Een rockabilly cover van Johnny Burnett uit 1960. En Ringo Starr bewees dat je niet per se de beste zanger van de Beatles moest zijn om een feestje te bouwen. You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Tegenwoordig is dat strafbaar. Paul Anka zat ook in de collectie vandaag met een plaat uit 1959 die Paul schreef op zijn 17e. I'm just a lonely boy met zo'n stem en zo'n bankrekening. Ik geloof er de ballen van.

Jan Smit toen hij nog een heel klein Jantje was, met een stem die door merg en been ging en dacht dat hij met dit liedje een dubbele zondag ging krijgen van zijn bomma. Maar het leverde hem een dikke nummer 1 op en het werd de start van een lange carrière. Net ervoor vlogen de vrouwenslipjes figuurlijk door de studio, Tom Jones en What's New Pussycat. En als Balthazar Boma thuis blijft, kan het daar wel gezellig worden, mij gedacht.

Zelfs de grote der aarde hebben er last van. Sommige van hun platen worden nog regelmatig gedraaid op de radio, andere worden vergeten en in een hoekje geduwd. En als ik ze dan toch in de Van Dijk-collectie terug bovenhaal, dan hoor ik je al zeggen, oh ja, die ken ik nog. Dat is het geval met Elvis, die schudde voor gebruik nogal letterlijk nam in All Shook Up. Net ervoor de Beatles op hun meest vrolijke, bijna kinderlijke zelf. Met obladi oblada, John Lennon noemde dit oma-muziek, maar geef toe, het was best een leuke plaat.

kwam uit 1961 en als je de plaat hoort en je doet je ogen dicht, zie je jezelf weer staan als een verlegen puber aan de rand van de dansvloer op een schoolfuif om al je moed bij elkaar te rapen om dat ene meisje waar je mee wil dansen te vragen, maar je durft niet en voor je het weet is er een ander mee weg. Bruce Channel wist precies hoe hij de harten van de tieners moest stelen in Hey Hey Baby. Verder ook een plaat die amper in een kwartiertje geschreven werd tussen de soep en de patatten en een wereldhit werd. Tammy Wynette en Stand By Your Man.

romantiek voor gevorderde, een vleugje Frankrijk voor beide pasties en een hit uit 1963 van Charles Aznavour, You Are The One For Me, Formidable. En net ervoor een reukwolk van je welste uit de reclamespot voor Chanel numero 5 uit 1987, maar op de plaat gezet in 1958 door Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. De grootste hits die hoor je bij Minerva in de Van Dijk collectie. Ik neem je mee nu naar 1971 en toen was deze niet meer weg te denken van de radio. Nu hoor je hem nog alleen op trouwfeesten. Een heerlijk meezingertje voor beide schnitzel.

Toen ik een jaar of 13 was, klonk dit meermaals per dag door de radio en ik had altijd een radio onder de snelbinder van mijn fiets zitten, dus ik droomde op die leeftijd al van een Bacardi Cola en vooral van Angeline, alhoewel ik toen op de mijne nog 9 jaar moest wachten. Uit 1973 Peter Koelewijn en Angeline, de blonde seksmachine. Hier is...

0: d'après. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simons.
9: Het weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want daar is de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
8: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
10: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
8: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9:00 s'avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Cornelie.
11: We zorgen dat op 9:00 alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we twee concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
8: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In twee sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon, met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
4: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 84 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 84 87 85.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
17: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
5: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
18: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
19: Ik kom die direct halen, zeg.
18: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Remo Frogat uit 1968 en Kello La Vita. En hoewel de titel een zekere wereldse en exotische klank heeft, is het een zin die helemaal niet bestaat, maar wel goed bekt en klinkt alsof de zon altijd schijnt. De ideale plaat bij een fris pintje op een terras en ook weer zo'n melodie die de ganse dag door je hoofd blijft spoken. Net ervoor lagen John en Olivia op onze draaitafel, Sandy en Danny, het ultieme koppel uit Grease en You're the One That I Want.

0: Grandioos goud.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

een poëtisch klinkend nummer uit 1967 van Boudewijn de Groot en de Verdronken Vlinder. Ik denk dat hij toen zwaar aan de wiet zat. En uit de tijd dat de GPS nog niet bestond en mijn vrouw co-piloot en kaartlezer was tijdens de zondagse uitstapjes, die dan altijd eindigden met dikke ambras omdat ze mij verkeerd stuurde, draaide ik Diana Warwick en Do You Know the Way to San Jose? En ik vraag me nu nog altijd af waar al die mensen gebleven zijn die ik toen verkeerd gestuurd heb.

Muziek uit 1954 en het wordt beschouwd als de plaat die de rock'n'roll op de kaart zette. Bill Haley en Rock Around the Clock nog steeds onklopbaar in zijn eenvoud. Ik draaide ook nog een plaat van The Middle of the Road, schoeten zonder rokken en een zangeres met een aparte stem en mooie benen verpakt in een hotpants. Meer moest dat niet zijn, want iedereen sprak erover The Talk of All the USA.

Al Bundy op bezoek daarnet en het was Frank Sinatra die de begin- en eindgeneriek mocht zingen met Love and Marriage. En net hadden we een klassieker van het Sir Douglas Quintet die in 1968 een hit wist te verzilveren met Mendocino. De naam klinkt als een plek waar ik mijn pensioen wel zou willen doorbrengen, alleen heb ik er het geld niet voor, want ik heb mijn laatste centen uitgegeven aan een airco.

Een prachtplaat van Ten Sharp uit 1991 die zowat elke hitparade in Europa wist te veroveren. De titel was kort en krachtig en iedereen kon het meezingen, You. Net ervoor een nummer 1 hit in Engeland en een gewone hit bij ons. En de typische piano-intro herkende je uit de 1000. Georgie Fame nam ons mee op een crimineel ritje door de hitlijsten met Bonnie en Clyde.

Tony Joe White was dat, de man van de Moeras Sound met Polk Salad Annie. Een gerecht dat ik nog nooit geproefd heb, maar de plaats maakte in elk geval naar meer. Ik hou ook wel van een groot terras voor het café, maar ook van een tafeltje met een stoeltje. Vandaar Working 9 to 5 van Dolly Parton. Ik werk alleen nog op woensdag en zaterdag van 4 tot 6 en van 8 tot 10.

gekozen nog voor een paar prachtige platen aan het eind van de show met de Eiley Brothers en This Old Heart of Mine en de grote en de kleine wasjes van Travassi. Leo's Heer ligt nog klaar en ik ben ermee weg. Tot zaterdag of tot volgende week.

0: Van Meubelstofverder, Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
8: Het weekend 27-28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar u weet het, intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
7: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Cornili.
9: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
7: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2:00 s'nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
19: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, ImmoBiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Manuel and his Music of the Mountains met het gekende Delicado. We zijn in juli, volop zomer. Grote vakantie, dat wil zeggen voor scholieren en studenten. 2 maanden de boeken opzij leggen. Of, ja, je moest misschien een herexamen hebben. Heet dat nog zo tegenwoordig, herexamen? Ik zou het niet weten. In ieder geval, als je goed je best gedaan hebt, 2 maanden de boeken opzij. Salut, je boeken. Tot in september. En het liefje hopelijk ook.

The Happenings met See You in September. Ja, de zomervakantie, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Misschien voor velen iets te lang of te kort, zoals je het zelf wil noemen. In ieder geval, toch niet slecht, ze. Nee.

Cliff Richard met What a Wonderful of Wonderful Life, zo is het. Ja, je hoort het genoegen er zo van afspringen. Hè. Ja, als je jong bent, dan dat is toch prachtig. Hè. Het is pas later, als je heel wat ouder wordt, dat je er spijt van krijgt dat je niet meer jong bent. Hè. Want als je jong bent, dan, dan doe je alles. En als je oud bent, dan doe je alleen wat je leeftijd nog toelaat. Ach ja. The Wonderful World of the Young. Profiteer ervan.

The Wonderful World of the Young. Dat was Danny Williams. Ja, de volgende dagen wordt het weer, zoals men dat noemt, tropisch warm. Het zal weer een vlucht zijn naar de zee om een beetje verkoeling te zoeken.

0: My friend, the sea, but you will clock. Ja, op het strand kan er van alles gebeuren. Soms iets heel, heel speciaal.
1: Het gebeurt niet dikwijls, hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen. Misschien ook meer het licht eraan wat op de zee wil doen. Het moet de dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande baders vindt. Een zee met hoge golven en een weer...

0: zat erin voordat het aangedreven kwam.
1: Ja, een wijze raad van Gerard Cox. Als je een broekje in de branding ziet drijven, ja, moet je weten wat er eerst in zat. Ja, Gerard Cox, een broekje in de branding.
2: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur, gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

zo mooie en sprookjesachtige Over the Rainbow. In een versie vandaag van Doris Day.

Luna de Asunción. Oftewel Hemelsblauw, een compositie van Wiltura. En hij schreef dit liedje speciaal voor Dino Garcia. Het is pas later dat Wiltura dat zelf vocaal op de plaat zette. En dit liedje werd mij doorgestuurd door mijn zeer sympathieke liedjesbevoorrader Jan. Hartelijk dank, man. Jawel.

Ja, goede raad is soms moeilijk te bekomen. Sound advice, Mr. Elvis Presley.

Dat waren de Blue Diamonds met hun loflied op een zekere Dolores of Maria Dolores.

Nancy Sinatra, dochter van inderdaad Old Blue Eyes, met At the End of a Rainbow You Find a Pot of Gold. En dacht dat dat komt eigenlijk van een Ierse legende. Groot probleem is waar begint en waar eindigt de regenboog. Ja, ga maar op zoek, hè.

De Amerikaanse Shadows, laten we ze maar noemen, deze Ventures met Calcutta, jawel. En dit is Willeke Alberti, enfin, dat is de bedoeling, hè.

Midi Midi Net, Willeke Alberti was dat. We kennen het allemaal natuurlijk van Connie Vrobus, ja. Ik kon het niet laten, lieve mensen. Hier is ze. Ah, Connie Vrobus.

Lago Maggiore. Conny Froboess, ja. Was ik maar aan het Lago Maggiore met Conny Froboess, ja. In een kleine conditorij, of hoe heet zoiets, ja. Ach ja, dagdromen mag, hoop ik toch. De laatste deun in onze carousel van deel 1 is voor Edie Gourmet en Steve Lawrence. Who wouldn't love you?

Ja, het showbiz-koppel uit de Verenigde Staten bij uitstek. Steve Lawrence en Edie Gourmet, Who Wouldn't Love You? Ja, we hebben ook zo'n koppel, hè. Ja, ja. Nicole en Hugo, jawel. Maar ja, Edie en Steve zijn helaas al overleden en ook Nicole is niet meer helaas onder ons. Ach ja. Zoals gezegd, dit was de laatste deur in deel 1. Tot na 19 uur.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
5: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
4: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
6: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
4: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
7: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Coin Sienna, zo doofde het stilaan uit. Een zeer oude deun, Coin Sienna. Meer bepaald uit 1936 is het gecomponeerd. En dat heeft eigenlijk betrekking op een boom. Ja, een zeer speciale, mooie boom met zeer grote bladeren. Coin Sienna. Dit was een versie van de toetsenist, pianist Bobby Lyle. En dit is een eerbetoon aan onze overleden Frank.

0: koor en orkest van Mr. Ray Conniff met For All We Know.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Oh nee. Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet liggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Hier klapt wel degelijk iets niet. CD'tje niet goed, waarschijnlijk. Enfin, we gaan dat oplossen. Hebben we hier nog een reserve klaarstaan? Jazeker. Monsieur Paul Moria en zijn orkest. Voor u speciaal.

Dat was Paul Moria, koor en orkest, met Ça va pas changer le monde. Ik heb nog eens geprobeerd om het liedje erdoor te krijgen waar ik wou mee starten. Zijn de Theme from a Summer Place van Dick Roman. Maar ja, er is iets waarschijnlijk iets met het cd'ken, ik weet het niet. Het wil niet starten. Goed. Er zijn ergere dingen in de wereld, tuurlijk. Hè. Goed weer, het wil zeggen, is een, wat dacht je van een boottochtje? Ja.

Ja, Kay Keizer en zijn orkest was dat met Ferry Boat Serenade. En we stappen over in een ander bootje. Geen huwelijksbootje, nee. Maar toch een speciaal bootje. Met Connie zal u zeggen, ja, maar toch niet Frobus. Nee. Als Jan van Dam moest luisteren, ja, hij krijgt er grijze, nog wittere haren van. Ik stap in een bootje voor een tochtje op de rivier. Met Connie Francis, jawel.

0: ik heb wel eens met slechtere kaarten gespeeld. Connie Francis, Cruising Down the River.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

0: What a Wonderful World, oftewel zoals Eddie Smets het ten gehore brengt, wat is het leven toch mooi. Eigenlijk een zeer mooi emotioneel liedje, een ode aan zijn kleinzoon. Ja, wat liefde allemaal niet kan doen, hè.
1: Zo een kleines bisschen Liebe, das gehört nun mal dazu. Auf ein kleines bisschen Liebe folgt so schnell das erste Du. So ein kleines bisschen Liebe braucht ein jeder dann und wann. Doch gib Acht, mein Kind, weil die Nacht

0: Guy Lombardo en his Royal Canadians waren dat met het, oh, zo mooie Fascination. Blijft toch altijd een, ja, hoe moet ik het zeggen, een klassieker van formaat. Dat is de uitdrukking waar ik naar zocht.
1: Zeg, schattebolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet, breng die justies maar eens loefjes.

Dat was... ineens gestopt. Dat was de Franse zangeres Marie Myriam. Een beetje onbekend, maar deze zangeres won in 1977 het Eurovisie Songfestival met L'Oiseau et l'Enfant. Dit was een versie van haar van Unforgettable, Inoubliable. Unforgettable, ja, dat brengt ons natuurlijk zo bij Nat King Cole.

Jij bent altijd in mijn gedachten. With you on my mind, Mr. Nat King Cole. En laat nu de vogeltjes maar eens goed fluiten.

Dat was George Gibbs met Tweedly Dee, Tweedly Dum. En nu ga ik even naast het potje kleuren, als ik dat zo mag zeggen, ga naar 1974. Dan was het met de grote successen van de popwereld, werd er videoclips altijd meegezonden. Herinnert u zich nog dat prachtige clipje met al die insecten, met de kikker, de zingende kikker, weet u dat nog? Ja, dat was een prachtig tekenfilmpje. En de stem, het lied, dat was Roger Glover. Love is all. De insecten, de kikker enzovoort. Prachtig was het.

Roger Glover uit 1974. Love is all at a butterfly ball. En nu? Tahiti Trow, opus 16. Gespeeld door Nemi Järvi en de Royal Scottish National Orchestra. Zullen zeggen, was dat begot? Ja, u kent het.

0: Daar heet hij Trot.
1: Ja, open 16. Je zal zeggen, waar is dat allemaal? Dat is toch die voor toe? Inderdaad. Het lied die voor toe komt uit de musical No No Nanette. Jaren 20. Maar er werd gevraagd aan de Russische componist Shostakovich. Kun jij er eens iets van maken? En die heeft er nog mee een paar notenballetjes, zal ik maar zeggen. Heeft hij dit geschreven? Ja. Dus je ziet een heel simpel ding, die voor toe, door een grote Russische componist een klein beetje bewerkt. De doodgewoonste dingen zijn nog dikwijls de mooiste.

De doodgewoonste dingen. Dat was de Nederlandse groep Passepartout. Ja, de doodgewoonste dingen, dat is uiteraard voor ieder apart, hè. De gewone dingen in het dagelijkse leven. Er zijn er zoveel. Maar ik dacht wel dat muziek toch wel bij die dagelijkse dingen hoort. Dank u voor de muziek.

van die zoveel grote successen van ABBA. Thank you for the music. Wij zijn er zeer dankbaar voor, uiteraard. We eindigen met een liefdesliedje nog maar eens zeker. Hè? Ja, ja. Be My Love, Gary Monroe.

Pim Jacobs en zijn trio. A Lovely Way to Spend an Evening. Dat wil zeggen het einde van deze Melodie Carousel van woensdag 8 juni.

We danken u voor de lieve telefonische reacties. U luisterend door uw zeer aangenaam gezelschap. Het was weer een eer en een voorrecht om voor u te mogen presenteren.

En natuurlijk nog altijd, nog steeds, met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
3: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat. Hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
2: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
4: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
2: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traen behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alizia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

well owned.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nochtans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor de Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Een programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. En Sjilke aan de spreektoeter. Mottig van de warmte, ik plak van het zweet en overal joekselt uit die stomme muggen. Voor de rest een prachtige avond en even prachtige muziek.

If I Only Had Time in de versie van Waldo de Los Rios. Ja, het nadeel bij dat warm weer, dat is natuurlijk dat je soms zonder rozen valt. Alles wat ademt van Rob de Nijs.

Jou herken ik met gesloten ogen van Eddie Walli. Ja, ik raad toch aan, als je naar de slaapkamer wandelt, dat je af en toe woegen is helpen doen. Met een sloep te mee hebben smikkel tegen de klierkas. Enfin, ik heb nog een schoon leken over de liefde. L'amour en héritage. Nana Mouskouri.

La De Corsica van Imo Vrini. En dat brengt ons in de categorie meeslepende muziek. Ik heb er nog zo eentje. Ponte Partirò van Andrea Bocelli.

Amigos para siempre, Van José Carreras en Sarah Brightman. Dat is prachtig weer voor zo op een terrasje te gaan zitten. Zo'n kwartierje tussen twee voetbalmatchen deur. En dan rustig genieten. Ja, en als het dan afkoelt en je krijgt kade, pak je een glühwein.

Love is Blue door het orkest 101 Strings. En dan heb ik een klassieker van formaat. Love is All van Malcolm Roberts.

Wie were Young van Solomon King. Ik heb nog een muzikale grootmeester, Tom Jones, With These Hands.

Elle est d'ailleurs Jean-Pierre Bachelet. Is dat schoon of is dat schoon? Einde discussie. Ik heb nog een prachtplaat. Eddie Smits, Hear My Song.

Hear My Song van Eddie Smits. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur zit erop. Ik laat het nieuws voorlezen. Dan kan ik me psychologisch voorbereiden om het tweede uur voor u met muziek in te vullen. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

Het thema uit De Parelvissers door het orkest van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Ik zou het heel hard appreciëren dat je nog een uur blijft luisteren. Ja, als er niemand luistert, zit ik hier tegen mijn hagen te brabbelen en ze stijken een vermindering gesticht. Blijf bij mij, Gerard Joling en André Hazes.

Lingering on van Peter Law. Na gewoon een plotje tussendoor. Even eentje tussendoor van Gerard Cox.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Weet je wat we doen vandaag, Connie van den Bos? Dat is zalig, hè? We zo'n warm weer, lam en tam op een zetel zitten. En dan brengen ze een cocktail nog, moeten die zelf niet gaan halen. Hè? Als je een diep kent, dan heb ik een heel schoon plaat. You Raise Me Up van André Lugovski.

Een adieu, een revoir van Alain Morisseau en Sweet People. Ik zet vandaag de zwaarkanonnen in. En je mag dat letterlijk nemen. Demis Roussos en Eleni.

Het thema uit de film Abilities. Dat is muziek waar je begint van te zweven. Na heb ik een lied waar je begint van te dromen. Alphaville, Forever Young.

Everything I do it for you, van Brandy. Dat is de ideale partner. Dat is een sloefke. Voor de Nederlanders een sloefke, dat is een pantoffelheld. Chris de Burgh, Forevermore.

Voor You van Chris Norman. Lieve meisjes, sterke jongens, ik heb ter afsluiting nog een prachtig Franstalig lied van Claude François. Et je t'aime tellement. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot zondagavond, 8 uur, voor de Muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de Straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.